0: Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SMB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Parktheater Eindhoven opent op zondag 30 augustus de deuren voor de jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen het nieuwe theaterseizoen ontdekken met gratis sneak previews, rondleidingen, optredens en verrassende activiteiten. In alle zalen van het theater en op het grasveld is van alles te beleven. De open dag vindt plaats vanaf 1 uur tot en met 5 uur 's middags in en bij het Parktheater in Eindhoven, Elzenlaan 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Stichting Orgelkring Vollebrecht Orgel Breugel organiseert op zondag 30 augustus een bijzonder orgelconcert. Organist Wilke Smit verzorgt een sfeervol concert op het orgel van de Sint-Genovaatkerk. Liefhebbers en van de klassieke muziek kunnen genieten van een uur vol prachtige orgelklanken. Het concert begint om 4 uur 's middags in de Sint-Genovaatkerk op zondag 30 augustus om 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
0: SNB
9: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie organiseert het Van Gogh Village Museum in Nuenen gratis kinderactiviteiten. Kinderen kunnen onder andere een lavalamp maken, een eigen aanzichtkaart ontwerpen en deelnemen aan workshops van de Ontdekkingsfabriek en Made Science. Iedere dinsdagmiddag in de zomervakantie kunnen kinderen tussen 1:30 en 4:30 smiddags binnenlopen en meedoen met de activiteiten. Kinderen tot en met 17 jaar bezoeken het museum altijd gratis en kunnen ook gebruik maken van de speurtocht en de jeugdaudiotour. Het Van Gogh Village Museum is te vinden aan de Berg 29 in Nuenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 14:00 bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 14:30. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Company. De Moffel. 1968, dat was Simon Says. Schitterend Radio Walton Stereo. Want die platen waren destijds gewoon mono. En het is prachtig dat er tegenwoordig mensen zijn die dat zo mooi aan elkaar weten te trekken dat het tot op stereo wordt. En ook nog aantrekkelijk stereo. Niet dat het rare links-rechts, maar dat je een fatsoenlijk stereobeeld krijgt. Mooi rustig. Mooi gedaan. Simon Says. Welkom bij Zindy. Mijn naam is Perry Tielman. Daar blijft jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2039 in. Uit 1988 zijn dit de Christians met een ideal world. Zou die bestaan? Zou die er ooit kunnen zijn?

The Christians and an Ideal World in 1988. En dat is ook een remix van het nummer wat ze ieder ons keer hadden gedaan. Muziek van The Electric Light Orchestra. We gaan luisteren naar een 7 minuten durende versie van Confusion.

is het soms een, toch wel een dingetje. Ik zeg van ja, het is toch wel bijzonder eigenlijk. Dat je toch kunt. Je verzint het toch. En nou goed, ik denk dat die discussie al een tijdje door zal gaan. Maar dit is in ieder geval eentje die. Dat is een AI Soul Rock cover van Always Remember Us This Way. Mm.

Ja, nou, zeg het maar. Ik vind dit een prachtig mooi nummer. All AI Soul Rock covers hoorden wij met Always Remember Us This Way. Jacques Herp. Hij heeft in 2026 een aantal... een cd uitgebracht, een complete cd. En daarvan heb ik een aantal nummers kunnen selecteren. En dit is er een van. Dit is Tommy. Compositie van vader Abraham. En volgens mij horen we vader Abraham ook nog in het stuk zelf. Jacques Herp en Tommy.

vind dat misstanden en misdaden tegen dieren op dezelfde manier zou moeten worden bestraft als dat bij mensen het geval is. Want het blijft gewoon een levend wezen en dat gewoon een dier moet altijd veilig kunnen zijn. Tijd voor de treitenschijf. En de treitenschijf van deze week is voor Mortemia. Deze keer hebben ze een andere zangeres, Federica Lana. We luisteren naar Running Up That Hill. Zindy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ga mee op avontuur met Blob, een ontsnapte klodder gele verf, tijdens de theaterrondleiding voor het hele gezin in het Van Abbe Museum Stratumse Dijk 2 in Eindhoven. Ontdek hoe Blob probeert een plek in een echt kunstwerk te bemachtigen, terwijl ze achterna gezeten wordt door een schoonmaakdoekje. De theaterrondleiding is voor kinderen en volwassenen van 6 tot 86 jaar. Elke eerste zondag van de maand van 00:30 tot 01:30. Meer informatie via vanabbemuseum.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Twee minuten de Beatles hoorden wij en Lady Madonna uit 1968. Dit is Melissa Smilda en Al heb ik jou niet voor mij alleen.

Melissa Smilda, en al heb ik jou niet voor mij alleen uit 2022. Een plaat in 1988 van Katie Lang. En eerlijk gezegd, ik herinner mij deze plaat niet meer zo goed. Dus we gaan hem gewoon draaien. En dan meteen zeggen misschien wel, oh ja, dat was die plaat van toen. Van Katie Lang, Shadowland.

staan, heb ik begrepen. Een tipper aan de plaat geweest van Catherine Dawn Lang. Katie Lang uit 1988 en Shadowland. Muziek van de Goo Goo Dolls, nu wel 1989. Dit is Iris.

De Goo Goo Dolls en Iris uit 1998. Twee platen uit 1978. Ze zijn allebei heel erg kort. We beginnen met de Ruttles en daarna Grupo Sportivo.

Grupo Sportivo was dat. 1978 en Bla Bla Magazines. Muziek uit 2026, de zomer van het jaar. Zandra AI en Devil System tezamen in Your Eyes.

Xander AI en Devil System tezamen in Your Eyes in 2026. Muziek van Zazie uit Amsterdam, Les Hollandaises.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Ken jij een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet en bijzondere sportprestaties heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de 2 regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op Arslan Group. Groep.nl.
2: Son en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie
11: en het laatste nieuws.
2: Radio
11: SMB
2: 107.5 FM
11: en overal via radio SMB.nl.
2: Radio
11: SMB.

echte muziek, hè? In 1984 werd deze gemaakt door Prince and the Revolution. Welkom bij een nieuw Dekker Radio. I would die for you. Ik vind dat te ver gaan, hoor. Maar hoor. Dat moet hij zelf weten, Prince. Knal, boom, uit. Ja, hoor. Zo. We gaan meteen naar Afrojack. Die kan er ook wat van, hoor. Met zijn Summer Thing.

Ik denk dat ik mijn programma maar anders moet noemen in plaats van Dekker Radio. Binnen zonder kloppen. Oh, wat een berry. Ik zou er bijna wat van zeggen. Dekker, we draaien nou weer. Afrojack natuurlijk. Bang, boom, uit. Even bijkomen met Zion Marley en In the Sky.

noemde dit altijd hakken, hakken, puffmuziek. Ja, toch? Een soort langzame stoommachine eigenlijk. Ja. Familie van Bob Marley, ongetwijfeld heet Zion Marley. In the sky. Kijk, daar gaat de studio al uit. Hakken, hakken, puffen, ja. Mooie uitdrukkingen. Dekker, daar mag je niet doorheen praten. Oké, dat doe ik niet meer. Dan maar Veldhuis en Kemper. Mooi duo uit Nederland. En die vragen zich af, wat doe ik hier? Dat denk ik ook wel eens in de Dekker Radio Studio.

0: Oké, veldhuizen kennen. Kijk wel uit met oversteken als je naar huis gaat.
1: Ja, wel.
0: Precies. Even wat goed bedoelde tips voor de mannen. Nee, dat hebben ze niet nodig, denk ik. Nee hoor, wel dit gezelschap. Dat staat mij wel aan. Spreekt mij aan, eigenlijk. Ze komen uit Duitsland, noemden zich Tic Tac Toe. En ze zeggen iets heel raars.

Françoise Hardy, beroemde zangeres uit Frankrijk, en Serge Gainsbourg. En comment te dire adieu, en dat betekent, hoe moet ik je vaarwel zeggen? Nou, dat kan je beter niet doen. Toch? Weet je wat? Ga dan de cha-cha-cha maar dansen. Uit 2014 is die. Een leuk nummer van Volkert Hans. Luister maar.

Weet je nog hoe dat ging, de cha-cha-cha dansen? Ik heb werkelijk geen idee meer. Dat is al zo lang geleden. Volkert Hans had het erover in 2014. We gaan eens eventjes kijken, want we moeten dadelijk op weg naar het half uur. En ik heb deze ook nog tussendoor. En mooie herinneringen aan lang vervlogen tijden. Dit is Horace Faith en Black Pearl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke zaterdag kun je mee op een stadswandeling door Eindhoven. Vertrekken vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling ontdek je het industrieel erfgoed, design, straatkunst en de geschiedenis van de stad. Met volop gelegenheid om vragen te stellen aan de gids. De wandeling kan Nederlandstalig of tweetalig, Nederlands-Engels, worden verzorgd. De prijs is €12,50 inclusief een gadget en koffie of thee korting. De start is elke zaterdagochtend om 11 uur vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Meer info en inschrijven via uiteindhoven.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

dat hierin. Van Gloria Gaynor en een nummer uit 1974. Never Can Say Goodbye. 3 achter elkaar. Daarna many more, maar eerst Lily Allen.

0: leuke zangeres, Lily Allen. Close your eyes. En ik heb mijn ogen dicht gedaan. En ik zit in de Dekker Radio Studio. En ik heb net op de temperatuurmeter gekeken. 27,2 graden. Ik val bijna flauw. Jawel. Nee hoor, ik hou het wel even vol.
1: Oh,
0: wat zegt u meneer?
1: Oh girl.
0: Ach jeetje.

Jascha. Ja, zo heet hij. En help. Ik help wel hoor, maar ik weet niet hoe ik moet helpen. Ik heb hem gedraaid. In ieder geval mijn beste dag, toch? De Kast en het Noord-Hollands Nederlands Orkest. Nee, het Noord-Nederlands Orkest. Oh, zo zit dat. Alles of niets. Wij dekken.

Nou, knap orkest met de kast. Het Noord-Nederlands Orkest, zo heet ze. Alles of Niets, een nummer van begin dit jaar. Hey, dit is leuk. Hoe komen ze erop? Een summersong. Ja, dat moet je maar bedenken. Matt Bianco heet deze meneer. Summersong, ja, ach ja. Hij komt uit 1985 helemaal hier naartoe gewaaid. Jawel. Yeah. En je hoort hem bij Dekker Radio.

0: lijkt me dat toch geweldig als je zo kan spelen. En zonder fouten maken. Nou, mij lukt niks hoor. Ik ben al blij dat ik een radioprogramma kan maken. Dat ik dat overleef, ja. Maar dat doe ik al een paar jaartjes. Dekker openbaart zijn geheimen.
1: Ja, ja.
0: Met Bianco hoorde je met Summer Song. Kon niet uitblijven, hè? Maar we zijn nou toch met de zomer bezig. Dan gaan we dan eventjes luisteren naar deze gezagvoerder. Deze man zou ik wel eens willen vliegen. Dat lijkt me leuk. Bridgetown Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Can be fast, you see.

0: de stem, hè? Captain Wilcock. Hello. Going to Barbados, dat lijkt me geweldig. Daar ben ik nog nooit geweest. Ach, wat een pech, hè? Ja.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Nou ja, de volgende keer maar naar Barbados op vakantie. Het zal duur worden, joh. Oh. Ga nu vast sparen, ja. Zingen zo, dat kan ik goed. Meezingen met Earth, Wind and Fire. En deze hit uit 75.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Philips Museum verlengt wegens succes de expositie Impact Through Design. En tot en met maandag 31 augustus. De tentoonstelling laat zien hoe design en Philips al meer dan 100 jaar met elkaar verbonden zijn. Bezoekers ontdekken de designgeschiedenis van het bedrijf en maken kennis met het werk van onder andere Louis Kaft, de eerste hoofddesigner van Philips en medeontwerper van het Evoluon. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het Philips Museum Emma Singel 31 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Het station met de meeste muziekvariatie
5: en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM
5: en overal via radiosmb.nl.
6: Radio SMB.

0: uit Hamburg. En in 1970 scoorde de band zijn grootste hit met Mademoiselle Ninette. Daar hadden Soulful Dynamics.
1: Dit is de middle of the road show.

hele mooie uitvoering. In dit geval het treintje met The Way to San Jose. Welkom, lieve Loijten van Hooijten, beste luistervrienden, op deze mooie avondkluit. Laten we mooi houden met vooral mooie muziek van

allemaal geslepen, die mannetjes. Neil Diamond, lieve mensen. Jawel, dat hebben we nog steeds vrolijk meegezongen. Op feesten, vuiven, kermissen en partijen. Sweet Caroline uit 1969. Zometeen een fijne wachtende de keukengordijnen. Allereerst terug naar voor jouw disco. Dit is Gary Gay.

0: mag op de radio. Tuurlijk, alles is toegestaan. En de middel of the road show, dat is Gerry's Gang.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: De hoogtijjaren van een bepaald roddelblad voor dieren. Twee stemacteurs. Ja, je kent ze vast en zeker. Let op, die komen ze.
1: Dit is de middel of the road show.
0: Och, die Gerrit Zwits en Frans van Deurschoten als Ed en Willem Bever. Dit is innovatie.
2: Als

van de CQ Vlaanderen. Nolens hoorde je met I'm in the Mood for Dancing terug in de Middle of the Road Show. Met ook Edwin Willem Bever. Wat een verrassing, zeg. Hier zo tijdens de koffie. En dit zijn Crosby, Stills, Nash & Young.

0: jij in 1980.
1: Zal ik je ook zelf doen, nog een lekker sigaretje of... 1980 was het jaar van de troonwisseling. We kregen opeens koningin Beatrix. Kun je nog herinneren van de rellen, hè?

0: Geen woning, geen Groningen, man.
1: Mensen zijn een beetje moe van altijd protesteren, volgens mij de laatste jaren, tenminste in de Lage Landen. Het was 1980 voor Jomataan en Sally. Terug, wat een plaat thuis hoort, ook op de radio met die plaatjes en die gaatjes voor de frustraatjes. Waar ook op deze raadkloot, ben je welkom bij de Middle of the Road Show.

geschoven door een of andere plugger jaren geleden. The Galaxy, zo in het groepje, The Book of Rules. Nou, leuk, hè? Gezellig. Ja, inderdaad, dat is echt een fotografisch werkje die nergens meer hoort op de radio. Gelukkig wel bij ons. Zijn we trots op. Vrienden, vriendinnen, boerenburgers en buitenluik, neem jullie nog even weer terug naar mijn 11e verjaardag.

heerlijk. Dat zijn mijn boots. Ik wil even dansen. Nee, de knecht blijft zitten, doe rustig, anders doen we je de teugeltjes om. Ook dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja, hey, weet je nog? Pussycat.

deze lieve meiden. Dan komen we maken dus een plaatje à la Buck Swiss. Hè? Weet je nog, Making Your Mind Up en zo, Songfestival. Het begon zo lekker allemaal in 1976 met hun eerste Mississippi. En vervolgens werd dit hun laatste in 1983. Dan gaat

typisch voorwerp van een van de laatste plaatjes van vandaag. Show me the way, the girl. Michael. En zijn broers, de Jacksons op een plaat. Het, wederom die gouden jaren 70, die mooie jaren, de schooljaren van toen, lieve luistervrienden. Goeiedag dan, hè. Nee, het was lekker. Vandaag was de koffie van Brenda, dankjewel. Frans zorgde voor de massage en naar Arnold voor de stimulatie. Zoals Paulotto's hier ook nog ergens in het wild aanwezig. Dus Paul, jij ook bedankt. Hè. Gezellig die steun allemaal. En jullie, luisteraars, bedankt en graag tot morgen. Dan zijn we er weer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

Petunias, Dolly Parton, The Pointer Sisters, AHA, Teddy Swims en Amber. En we trappen af in 2016 met Be The One van Dua Lipa.

0: 88 van UB40. En daarmee zijn we weer toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: New Wave keert op 20 en 21 april 2027 terug naar de Ziggo Dome in Amsterdam onder de naam New Wave All Stars. De optredens van het hip-hop collectief met onder meer Ronnie Flex, Lil Kleine en Frenna volgen op hun eerdere reeks van 5 uitverkochte Ziggo Dome shows en recente optredens op Lowlands en Pukkelpop. De show bevat bekende hits, nieuw materiaal en gastartiesten. De kaartverkoop gaat vandaag van start. Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden na een korte strijd tegen kanker in het Vanderbilt Ingram Cancer Center. De familie van de koningin van de countrymuziek bevestigde het nieuws en herinnerde haar aan de ongeëvenaarde vrijgevigheid en vreugde die ze wereldwijd verspreidde. Parton, bekend van iconische hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, verkocht gedurende haar glansrijke

Met deze klassieker van de Pointer Sisters gingen we terug naar het jaar 1979. Je hoorde Happiness met onderweg uit de hitlijst Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Maar we gaan eerst naar 1990 met de Noorse formatie AHA. Hier bij de ochtendshow, jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met Crying in the Rain.

30 en deze week stationair op nummer 5. Teddy Swims met Mr. Know It All. Zometeen de actuele ochtendshow, weersinformatie. Verder hebben we het vooruitzicht Nakatomi, The Smiths en Chaka Khan. Met nu uit 96 Amber en This Is Your Night.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 28 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we droog en met geregeld zonneschijn. Vandaag trekken er vanuit het zuiden meer wolken binnen en stijgt de kans op buien met lokaal hagel en onweer. Tussendoor is de zon af en toe te zien. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig aan de kust en de hitte is weg. Het wordt 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Morgen brengt met name aan zee stevige buien en kans op onweer. Binnenlands is er meer ruimte voor de zon, al blijft een bui mogelijk. Het wordt 21 tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwester en tot windkracht 6 in het Waddengebied. Zondag laat een afwisseling zien van zonnige perioden en buien, met name in de kuststreek. Bij een enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind stijgt het kwik opnieuw naar 21 tot 23 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Talpa heeft alle afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, verwijderd van alle streamingsdiensten. D. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot, waar hij werkt. Talpa bevestigt tegenover Hart van Nederland dat de betreffende afleveringen offline zijn gehaald. De eerste 39 afleveringen van het eerste seizoen zijn daarom niet meer te zien op de streamingsplatformen Kijk.nl en NL Ziet. Eindhoven krijgt een marktconforme vergoeding voor de garantstelling die het geeft voor de bouw van kantoorpand The Red, dat tussen het spoor en studentenhotel Social Hub wordt gebouwd. Het stadsbestuur meldde in juli dat het ontwikkelaar Investe te hulp wil schieten. De ontwikkelaar kreeg de kantoorruimte die het gaat bouwen niet verhuurd en dat zorgde voor een strop in de ontwikkeling van het gebouw. Grote bedrijven in de Brainport-regio zouden volgens FNV-bestuurder Peter Reiniers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor werknemers die via externe bedrijven worden ingehuurd. Hij noemt onder meer schoonmakers, beveiligers en receptiemedewerkers bij grote techbedrijven. Volgens Reiniers ontstaat in Eindhoven een groeiende tegenstelling tussen werknemers met goed betaalde banen en mensen met een salaris rond het minimumloon. Dat vindt hij moeilijk te rijmen met het economische succes van Brainport. De politie heeft vanochtend opnieuw een inval gedaan bij het woonwagenkamp aan de Broekweg in Waalre. Daarbij is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. Er werden een woning en auto's doorzocht. Mogelijk hangt de actie samen met een inval vorige week. Toen werden er wapens en spullen voor drugs aangetroffen. In Amerika is een oud-medewerker van Philips schuldig bevonden aan bedrijfsspionage. Hij zou gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan een Chinese concurrent in de productie van röntgenapparatuur. Daarmee kon de concurrent een eigen fabriek starten. Ook zou de 71-jarige man collega's hebben overtuigd om voor het bedrijf te gaan werken. Het gebeurde allemaal in 2017. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Ochtendshow, Shakata en I Feel For You. Zometeen voor de laatste maal als artiest van de week. Orchestra Movers in the Dark. Maar we gaan eerst terug naar 1974.

We sloten de week af met hun allergrootste succes in de hitparade. Made of Orleans, The Waltz Joan of Arc uit 1981. Dit meeslepende melancholische epos over Jeanne d'Arc van het legendarische album Architecture and Morality staat bekend om zijn dynamische drumritme en iconische mellotronmelodie. De single groeide uit tot een gigantische klassieker. De plaat stond 11 weken in de top 40 genoteerd en claimde glansrijk de absolute nummer 1 positie.

hoorden we Look Who's Talking. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Op deze o zo lekkere vrijdag 28 augustus. Die we aftappen met Wax Right Between the Eyes. Dit uur een lalletje achter met The Robert Cray Band. Hier is Right Next Door. I can hear the-

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

is van Wax, bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 28 augustus 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg Miracle van Calvin Harris uit 2023. Maar we gaan eerst naar 1998 met Brandy en Monica. Hier is The Boy Is Mine.

0: jaar geleden. Een hit voor Calvin Harris, deze Miracle. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Dua Lipa blikt in de Italiaanse Vogue voor het eerst terug op haar magische bruiloft met acteur Callum Turner op 31 mei. Het paar trouwde in Londen en vierde daarna 3 dagen lang feest op Sicilië, waarbij het beste advies was om te genieten alsof ze zelf gasten waren. Naast details over haar huwelijk en ontspannen huwelijksreis vertelt de zangeres openhartig hoe ze balanceert tussen het delen van momenten met 88 miljoen volgers en het behouden van haar privacy. Henk Wijngaard is ruim 2 weken na zijn ziekenhuisopname weer thuis nadat hij een hartoperatie onderging. De 80-jarige zanger van onder meer Met de Vlam in de Pijp werd begin augustus opgenomen in Emmen, maar mocht maandag naar huis waar een warm en emotioneel onthaal van familie, vrienden en fans op hem wachten. Dinsdag ging hij zelfs al even terug naar het ziekenhuis.

Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijns, maar we gaan eens verder met Bryan Adams. Je kan op deze pop en rock icoon die in de jaren 80 en 90 de ene na de andere grote radiohit aan elkaar wist te krijgen. Tijd voor een energieke gitaarrocker die in het najaar van 1991 de top 5 binnendrong. Hier is Bryan Adams met Can't Stop the Thing We Started.

Lifecam met Kingdom of Fear. Zometeen de actuele weersverwachting hier bij de ochtendshow. Verder in het vooruitzicht Diana King, The Bluebells en Malocco. En nu een klassieker uit 79. Dit is The Ritchie Family met American Generation.

0: weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 28 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we droog en met geregeld zonneschijn. Vandaag trekken er vanuit het zuiden meer wolken binnen en stijgt de kans op buien met lokaal hagel en onweer. Tussendoor is de zon af en toe te zien. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig aan de kust en de hitte is weg. Het wordt 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Morgen brengt met name aan zee stevige buien en kans op onweer. Binnenlands is er meer ruimte voor de zon, al blijft een bui mogelijk. Het wordt 21 tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwester en tot windkracht 6 in het Waddengebied. Zondag laat een afwisseling zien van zonnige perioden en buien, met name in de kuststreek. Bij een enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind stijgt het kwik opnieuw naar 21 tot 23 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een naakte vrouw is gisteren in een auto door het hek van P5, het platform van Eindhoven Airport, opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie. Er raakte niemand gewond. Een 31-jarige man uit Veldhoven is dinsdag in Venlo gearresteerd voor bedreiging en poging tot doodslag. De verdachte en een vrouw kregen ruzie in het stadsdeel Blerik. Een derde persoon mengde zich in het conflict en er ontstond een achtervolging. Die eindigde met een botsing tussen de twee auto's. De verdachte zit vast, de politie onderzoekt de zaak en zoekt nog getuigen en camerabeelden. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in de wijk Breeakken-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. Patiënten die na een hartinfarct zijn behandeld in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kunnen voortaan sneller terecht voor nazorg in het Maxima MC. Door nieuwe samenwerking gaat de vervolgzorg direct door naar het MMC. Daardoor kunnen patiënten binnen 2 weken al starten met controles en hartrevalidatie. Volgens de ziekenhuizen zorgt dat voor een sneller herstel en minder wachttijd. Hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van Oranjerood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze al jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En PSV heeft mooie, maar ook pittige tegenstanders geloot in de eerste fase van de Champions League. De Eindhovense club moet het opnemen tegen Real Madrid, Atletico Madrid en Stuttgart. Die laatste twee clubs komen op bezoek in Eindhoven. Verder treft PSV ook nog Club Brugge, FC Porto, Red Bull Leipzig, Viking FK en Shakhtar Donetsk. Maar volgens kenners is de loting minder zwaar dan vorig seizoen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

half uur van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend 28 augustus. Met onderweg Molokko, Sing It Back. We hebben Living in a Box. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Nu gaan we naar de hitlijst van 93 met Young at Heart van Bluebells. Ja.

En de derde op rij uit de 90's. Deze was afkomstig uit 1999. Sing It Back van Monaco. Zometeen de historische popnieuwsfeintjes hier bij de ochtendshow. We gaan eerst naar 87. Living in a Box met de gelijknamige titel Living in a Box.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 28 augustus. 1971, Paul McCartney bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met het nummer Uncle Albert / Admiral Halsey. Het is zijn eerste nummer 1 hit als soloartiest na het uiteenvallen van de Beatles. 1982, Survivor bezet de eerste plaats in de Verenigde Staten met de wereldhit Eye of the Tiger. Het nummer werd geschreven als titelsong voor de film Rocky 3 en wint een Grammy Award. 1993, Culture Beat staat op de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met de Eurodance klassieker Mr. Vain. De plaat domineert de Europese hitlijsten gedurende de hele zomer van dat jaar.

0: I had the time of my life, Bill Medley en Jennifer Warnes uit 87. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze vrijdag 28 augustus en ook voor deze week.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Het Parktheater Eindhoven opent op zondag 30 augustus de deuren voor de jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen het nieuwe theaterseizoen ontdekken met gratis sneak previews, rondleidingen, optredens en verrassende activiteiten. In alle zalen van het theater en op het grasveld is van alles te beleven. De open dag vindt plaats vanaf 1 uur tot en met 5 uur 's middags in en bij het Parktheater in Eindhoven, Elzenlaan 50 in Eindhoven.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijne gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Station met de meeste muziekvariatie
6: en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radio smb.nl.
7: Radio SMB.

Goedemorgen, beste luistervrienden. Welkom bij Goud van Oud, het programma met de muziek uit de jaren 60 tot nu. De samenstelling en presentatie is je

We beginnen deze aflevering van Goud van Oud met Good Vibrations. Het is een lied van The Beach Boys dat op 10 oktober 1966 als single werd uitgegeven door Capitol Records. De muziek werd geschreven en geproduceerd door Brian Wilson en de teksten zijn van de hand van Wilson en

I was made to love her. Het is geschreven door onder andere Stevie Wonder en zijn moeder Lula Mae Hardaway. Zij schreef in de tienerjaren van Stevie Wonder mee aan een aantal tracks, waaronder ook de hit Signed, Sealed and Delivered, I'm Yours. Dit nummer is terug te vinden op de gelijknamige album uit 1967. Nu hoorde je de single I Was Made to Love Her. Gaan we verder met The Association, Never My Love.

Nine single van The Rascals. Het was een Amerikaanse rockband die in Europa vooral bekend is vanwege deze hit, Groovin'. Hier zijn de Monkees en I'm a Believer.

0: Uit 1970 de single Go Back van Grabby Appleton. De single was destijds goed voor 7 weken top 40. Daarvoor hoorde je nog de Cow Sills met de single The Rain, The Park and Other Things.
1: Omroep Best. Je kent ons.

0: Blijf op de hoogte van al het nieuws en de verhalen uit jouw buurt.
1: Omroep Best.
0: Dichtbij. Betrouwd.
1: En nu ook op...

Dit is het debuutalbum van de Amerikaanse Sunshine Pop Band Harper's Bazaar. Het werd uitgebracht in 1967 en je hoorde de gelijknamige single. Gaan we door met die mooie single van Bryan Adams. Hier is Heaven.

Je luistert naar Goud van Oud, het programma met de fijnste gouden, die onder andere single van Bryan Adams. Gaan we verder met Tommy James en de Show.

En de hit uit 1967 van de Amerikaanse popgroep The Mamas and the Papas. Het nummer vertelt het ware gebeurde en autobiografische verhaal van hoe de bandleden elkaar vonden en beroemd werden in de folkmuziek. Gaan we verder met de letter, hier is Bonjoura.

Kelswhisper. Het is de debuut van de Britse muzikant George Michael als soloartiest en uitgebracht in juli 1984. De single kwam uit terwijl hij nog deel uitmaakte van de popgroep Wham. Hij schreef het nummer samen met Andrew Ridgeley, het andere lid van Wham. Omdat het nummer niet in de stijl van Wham zou passen, werd het als soloproject van George Michael uitgebracht. Hier is Carol's Whisper.

Oostenrijkse zanger Falco, uitgebracht in januari 1986. Gaan we verder met de Spencer Davis Groep met

En met Start Me Up van de Rolling Stones zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering Goud van Hout. Leuk dat je luisterde. Tot aan het nieuws hoor je nog tal en tal met Rounding the Cape. En verder wens ik iedereen een fijn weekend en see you next Friday.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Over the World uit 1980. En ik denk nu in één keer, ik heb al informatie over 1901 of 1980 nog niet verzameld. Maar oké, doe ik al eventjes heel snel voor je tijdens Catherine Ferry.

ook niets is onmogelijk. De heer Thomas Berger heeft weer een liefje, als ik het goed heb. En daarvoor was het Katrin Ferry en Ade 12, terwijl 1, 2, 3. Om het eventjes makkelijk voor mij te maken in het Nederlands uit te spreken. Hey, we gaan het hebben over 1980 in de komende, nou, 2 uur zo'n beetje. Een klein 2 uur nog te gaan. En dan hebben we het dus over 1980. Midden zitten we dan in de discotijd. Dus we gaan ook wat lekkere discoplaatjes draaien. Onder andere deze dus. Maria Kelly, of Kelly Marie, moet ik het goed uitspreken. Ja, een beetje dyslexie, hè? Dan draai je wel eens wat dingetjes om, dus. Dit is Feels Like I'm In Love. Nou, als jij blijft luisteren en ik naar jou blijf kijken, misschien komt er dan nog wel wat uit.

Volgens de koninklijke marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie. Er raakte niemand gewond. Een 31-jarige man uit Veldhoven is dinsdag in Venlo gearresteerd voor bedreiging en poging tot doodslag. De verdachte en een vrouw kregen ruzie in het stadsdeel Blerik. Een derde persoon mengde zich in het conflict en er ontstond een achtervolging. Die eindigde met een botsing tussen de twee auto's. De verdachte zit vast, de politie onderzoekt de zaak en zoekt nog getuigen en camerabeelden. De gemeente Zonnebreugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijf in de wijk Breeakken-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. Patiënten die na een hartinfarct zijn behandeld in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kunnen voortaan sneller terecht voor nazorg in het Maxima MC. Door nieuwe samenwerking gaat de vervolgzorg direct door naar het MMC. Daardoor kunnen patiënten binnen 2 weken al starten met controles en hartrevalidatie. Volgens de ziekenhuizen zorgt dat voor een sneller herstel en minder wachttijd. Hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van Oranje-Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze al jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En PSV heeft mooie, maar ook pittige tegenstanders geloot in de eerste fase van de Champions League. De Eindhovense club moet het opnemen tegen Real Madrid, Atletico Madrid en Stuttgart. Die laatste twee clubs komen op bezoek in Eindhoven. Verder treft PSV ook nog Club Brugge, FC Porto, Red Bull Leipzig, Viking FK en Shakhtar Donetsk. Maar volgens kenners is de loting minder zwaar dan vorig seizoen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

Ja, sorry, ik moet nog een beetje kuchen. Ik wou net wat zeggen naar Julio Iglesias. En ik pak mijn hoofdtelefoon op, ik zet hem op mijn hoofd en ik verslik mezelf en ik moet hoesten. Dus ik heb me snel even het plaatje doorgedraaid. Sorry. Even kijken, we zitten in 1980. In het jaar dat in het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd. Die op dit moment alweer uit is, zo gezegd. En wat er gebeurde nog meer? De Volksrepubliek China die lanceert haar eerste intercontinentale raket in 1980. Dan de Italiaanse DC-9 met 81 inzittenden ontploft boven de Timetrische Zee. 17 jaar later blijkt de oorzaak een NAVO-raket te zijn. Die bedoeld was voor een Libische spionagestraaljager. Dat gebeurde er in 1980.

ja, dit is, ze kunnen het over mij hebben. Ik zou best kunnen, hoor. Alicia Dix en The Boys Dat... Of zoiets. Alicia Dixon en The Boys Does Nothing. Eventjes goed bij mijn stem blijven, want... Ik weet niet wat het was, maar... Er zat in één keer een kikker in mijn keel. En die wou eruit springen, maar het ging niet zo. Ik hoop dat hij nu half uit is. Straks nog even wat hoesbuien en dan... hoop ik je weer wat gezellige muziekjes aan te kunnen kondigen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie organiseert het Van Gogh Village Museum in Nuenen gratis kinderactiviteiten. Kinderen kunnen onder andere een lavalamp maken, een eigen aanzichtkaart ontwerpen en deelnemen aan workshops van de Ontdekkingsfabriek en Made Science. Iedere dinsdagmiddag in de zomervakantie kunnen kinderen tussen 1:30 en 4:30 middags binnenlopen en meedoen met de activiteiten. Kinderen tot en met 17 jaar bezoeken het museum altijd gratis en kunnen ook gebruik maken van de speurtocht en de jeugdaudiotour. Het Van Gogh Village Museum is te vinden aan de Berg 29 in Nuenen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

na, na, na, na, na. Monique Smit en we gaan ervoor. Kom maar op uit 2010. Daarvoor Nick Lowe, Half a Boy, Half a Man en Rupert Holmes met de Escape, zoals het dan officieel heet. De Pina Colada Song. Welkom in 1980. Dat is het tijd, het jaar dat we dit programma zo'n beetje mee doorlopen. Maar eerst even een plaatje uit 1980. De Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida Vida, oftewel If You Should Go. En een zeer goede dag. Dit is de Bouwval hier op jouw radio.

Ga zo'n programma snel, zeg ik. Stond nog even lekker de buurt te denken. Denk ik, hey, de plaat is afgelopen. Wat moet ik nu doen? Ah, even een aankondigingetje maken. Je hoorde de Dizzy Mans Band uit 1973 en Fire.

Radio. Hey, hey, hey, hey, ho, ik ben op jouw radio. Maar jawel, hey, dat klinkt ook nog gezegd, dat ruimt zo gezegd. Ja, ik weet niet wat vandaag heb. Ik kom niet lekker uit mijn woorden. Ik stik bijna de moord in mijn eigen spugen, zo gezegd. En ik weet het allemaal niet, dus ik doe het rustig aan. Ik ga nu even rusten. Eventjes nieuws, reclames en weet ik wat daar nog allemaal komt. En dan ben ik bij je terug.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Philips Museum verlengt wegens succes de expositie Impact Through Design en tot en met maandag 31 augustus. De tentoonstelling laat zien hoe design en Philips al meer dan 100 jaar met elkaar verbonden zijn. Bezoekers ontdekken de designgeschiedenis van het bedrijf en maken kennis met het werk van onder andere Louis Kaft, de eerste hoofddesigner van Philips en medeontwerper van het Evoluon. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het Philips Museum Emma Singel 31 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Online en

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

Ja, ja. Ook in 1980 waren ze er al. Nou ja, eigenlijk in 1970 ook al. Maar in 1980 bestonden ze nog steeds. De Rolling Stones en Emotional Rescue. En dat werd weer een grote hit voor de heren in de top 40's. Even kijken, 1980, wat is er allemaal gebeurd? De Irakese luchtmacht valt met mosterdgas het dorp Sardini in Noord-Irak aan. Tientallen mensen komen direct om het leven. En in de volgende jaar overlijden er nog veel meer mensen aan de gevolgen van deze gasaanval in Irak.

zou kunnen dat we met z'n tweeën zo... s'avonds omhoog kijken en dan denken... die pikken we uit de hele rij van sterren die in de hemel staan. En aan de hemel staan, moet ik zeggen. En daar gaan we een beetje op swingen, weet je. Ik weet niet hoe je dat doet precies. Of je er dan eerst naartoe moet om te gaan swingen. Of dat je gewoon beneden blijft staan en denken van... daar denken we aan en daar swingen we mee. 1980, aanvang van de 22e Olympische Zomerspelen in Moskou. En die worden geboycott door 63 landen. Wegens de inval die Rusland heeft gedaan in Afghanistan. Dat jaar ervoor, dacht ik. Maar kijk, welkom. Dit is de Baval. We hebben nog iets meer dan een half uur te gaan voor je met dit programma.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

als de dag aanbreekt. Even naar buiten kijken. Even door het raam heen kijken. Je mag er het jou van denken. Daarvoor trouwens de please en de doe, doe, doe. En de da, da, da. Als ik het goed heb. 1, 2, 3. Ja, de drie keer doe en drie keer da. 1 keer de. Nee, 2 keer de. Oké, okay, en dat samen dan vormt de police uit 1980. Ons basisjaar waar we het nog een tijdje met je over hebben. Even kijken, wat is er nog meer gebeurd? Naar 5 keer tweede te zijn geworden in 1980 wint Joop Zoetemelk als tweede Nederlander. De wielrenner, zo gezegd. In de geschiedenis wint hij de Ronde van Frankrijk. Dan ook nog de eerste enkelspoorlijn van Groningen naar Rodelschool. Botsen bij Wilsum, twee treinen op elkaar. 21 mensen raken gewond, 9 mensen die sterven. En in 2004 wordt deze lijn dan eindelijk een dubbelspoor, waardoor dat niet meer zo 1, 2, 3 kan gebeuren. En 1980 was ook het jaar in Polen. In Polen begint de Leningscheepswerf, daar begint in Gdansk. Dan. Daar begint een staking. Nog diezelfde maand geeft Nog diezelfde maand geeft de communistische regime toe aan de eisen van de stakers in 1980. Begin van de revolutie daar.

Ga je ze lekker op dansen? Rockin' the Trolls tonight, BZN uit ons basisjaar 1980. Jawel. Daarvoor, ik kan misschien denken, toen ik hem aankondigde van wat roept hij nou? Ik riep nog even snel Which Watts en zo was de titel, of de bandnaam zo gezegd in 1969. Gimme, gimme, good lovin'.

Wat lekker. Je kan er niet bij stil blijven staan. Tenminste, ik niet in ieder geval. Ik sta hier lekker achter de microfoon te hupsen, te springen, te doen en alles met normaal. En ik ben maar een eenvoudige boerenlul. En dat kwam uit 1978. En daarvoor een plaat uit ons basisjaar 1980 van Boney M. En I Saw a Boat on a River. And Dead or Alive zat daar weer voor met Spit Me Around, Round Like a Record Baby. Around, round, round, round. En nu helemaal uit 1977. Een van de prachtigste platen vind ik persoonlijk uit 1977. Het is Anita Garbo en Miracles.

En toch kon ze dat wel weer goed, hè, die dame. De Miami Sound Machine, samen met Gloria Estefan uit 1986. Hey, het zit erop voor mij. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Dan hoor je me weer. Dus tot over 6 dagen, 22 uur. En dit is ABBA, The Winner Takes It All. En dat komt ook uit ons basisjaar 1980. Het jaar van de Amsterdamse krakersrellen. Om dat nog maar even als tip met je mee te geven. Hey, zie je over 6 dagen, 22 uur. Doei!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Zon en Breugel.
7: Station met de meeste muziekvariatie
8: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
9: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
10: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: It Queen, Eva Max en Kill It Queen. Niet Kill It Queen, hè?
1: Nee, dat is een magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En Wilfred Bellis en Ga Met Me Mee 5.0.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een naakte vrouw is gisteren in een auto door het hek van P5, het platform van Eindhoven Airport, opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie. Er raakte niemand gewond. Een 31-jarige man uit Veldhoven is dinsdag in Venlo gearresteerd voor bedreiging en poging tot doodslag. De verdachte en een vrouw kregen ruzie in het stadsdeel Blerik. Een derde persoon mengde zich in het conflict en er ontstond een achtervolging. Die eindigde met een botsing tussen de twee auto's. De verdachte zit vast, de politie onderzoekt de zaak en zoekt nog getuigen en camerabeelden. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in de wijk Breeakken-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. Patiënten die na een hartinfarct zijn behandeld in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kunnen voortaan sneller terecht voor nazorg in het Maxima MC. Door nieuwe samenwerking gaat de vervolgzorg direct door naar het MMC. Daardoor kunnen patiënten binnen 2 weken al starten met controles en hartrevalidatie. Volgens de ziekenhuizen zorgt dat voor een sneller herstel en minder wachttijd. Hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van Oranje Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze al jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En PSV heeft mooie, maar ook pittige tegenstanders geloot in de eerste fase van de Champions League. De Eindhovense club moet het opnemen tegen Real Madrid, Atletico Madrid en Stuttgart. Die laatste twee clubs komen op bezoek in Eindhoven. Verder treft PSV ook nog Club Brugge, FC Porto, Red Bull Leipzig, Viking FK en Shakhtar Donetsk. Maar volgens kenners is de loting minder zwaar dan vorig seizoen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: Bluff en een mooie dag. Dit nummer is niet geschreven voor Chris Gotte, die toen overleed in 2002. Van een motorongeluk. En het lijkt er wel op dat hij de teksten daarvoor geschreven heeft toen Pascal Jacobs. Maar die heeft het altijd ontkend. Het schijnt gewoon een ander nummer zijn. Van een ander iemand. Wat hij nooit heeft verteld eigenlijk. Dit is een mooie dag.

0: Nou, dat is toch fijn, hè? Nee, de haan. De nacht is nog zo lang. Louis Capaldi nu met Stay Love.
1: Take a trip back in time and sing along the hits.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Eindhoven maakt zich op voor de grootste Plimmot ooit. Op zaterdag 29 augustus speelt de Plimmot XXL op het Stadhuisplein in Eindhoven. Meer dan 500 muzikanten uit de regio spelen samen met de professionele muzikanten van Pil Zuid tijdens een groot openluchtconcert vol muziek en ontmoetingen. De vijfde editie wordt extra bijzonder omdat de Plimmot Mop onderdeel is van de opening. De landelijke start van het cultureel seizoen. Muzikanten kunnen meedoen en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren naar dit bijzondere muzikale spektakel op zaterdag 29 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De noodopvang van asielzoekers kost het COA twee keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim €65.000 per persoon, tegenover ruim €33.000 in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letschert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Boekholt O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Klaar met Active Air die niet lekker zit? Kies voor Jimbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.jimbabe.nl.
2: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radio smb.nl.
2: Radio SMB.
6: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
7: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
6: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
7: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: We Don't Talk Anymore op deze vrijdag met Cliff Richard. Een absolute klassieker die in 1979 de hitlijsten veroverde. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor het programma Platenpak op deze vrijdagmiddag. We zijn er al 2 uur. We zijn er toch?
1: Ja.
0: Mooi. Even kijken wat...

0: even lekker door met de mooiste muziek. Want heb je even zin om lekker te swingen? Nou, dan zit je nu helemaal goed. We gaan namelijk terug naar 1978. Het jaar waarin Chaka Khan haar eerste grote solo-hit scoorde. Met haar geweldige stem bewezen direct dat ze ook zonder haar oude band Rufus een wereldster was. Dat werd geschreven door de wereldberoemde Ashford en Simpson.
1: Zullen we beginnen?
2: Ja.
0: Mooi, dan beginnen we. I'm every woman.

0: wat heerlijk. Het nummer groeide uit tot een grote hit. En misschien wel een van de meest herkenbare ballads uit zijn rijke carrière. Neil Diamond. Wist je dat Neil dit nummer schreef samen met de Franse componist Gilbert Becot? En het grappige is dat de tekst jaren later een eigen leven ging leiden in de media. En sommige mensen waren er namelijk heilig van overtuigd dat het nummer verborgen aanwijzingen bevatte over een mysterieuze verdwijningszaak. Dat bleek natuurlijk onzin, maar het laat wel zien hoe diep deze muziek in het collectieve geheugen zit. September Morn. Dan gaan we nu even naar de allergrote hits van de Vlaamse broer Koen en Chris Wouters. We hebben het over Clouseau en Anne.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.

0: Wat hebben we hier?
1: Wat was een hele grote Nederlandse hit uit het jaar 1981?
2: Toen hoorden we voor het eerst de iconische drums van Phil Collins. In de week van 21 maart kwam In The Air Tonight op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het bleef daar 3 weken staan. Het nummer was eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Phil schreef het tijdens de pijnlijke breuk met zijn eerste vrouw. En veel mensen denken dat het lied gaat over iemand die een drenkeling niet helpt. Maar dat is echt een broodje aan verhaal. Het gaat puur over zijn eigen woede en verdriet. Phil improviseerde de tekst in de studio. En die beroemde drumbreak ontstond bijna per ongeluk door een speciaal effect op het mengpaneel. Het was toen heel vernieuwend. Frits Spits koos destijds het als steunplaat en daarna ging het allemaal los. Tot op de dag van vandaag blijft de spanning in het nummer geweldig. Het is een echte klassieker die na al die jaren nog steeds staat als een huis.

0: Disappear van Excess. Een heerlijke track uit 1990. Ja, en hij komt van het succesalbum X. Heb je zin in een echte klassieker? We gaan terug naar 74.
1: De beste gouden ouwe hoor je natuurlijk hier in het programma Platenprak.

0: dat was een periode dat er heel veel vechtsportfilms waren. Een echte klassieker, Carl Douglas en Kung Fu Fighting. We gaan naar de verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Vandaag is het een bijzondere dag voor Hugh Cornwell. De Britse muzikant en songwriter viert zijn 77ste verjaardag. De meeste van jullie kennen hem natuurlijk als de voormalige zanger en gitarist van de legendarische band The Stranglers. Tussen 74 en 90 was hij het creatieve brein achter hits als Peaches, No More Heroes en het wereldberoemde Golden Brown. Vooral in Nederland en België bereikten deze nummers de hitlijst en bezorgden ze de band natuurlijk een enorme status. En een leuk detail is dat Cornwell niet zomaar een muzikant is. Hij heeft een academische achtergrond in de biochemie. Wat hem destijds een behoorlijk ongebruikelijke punkrocker maakte. Na zijn vertrek uit de Stranglers in 1990 is hij altijd eigenzinnig gebleven. Hij bracht vele soloalbums uit en schreef zelfs boeken. Stilzitten doet hij ook op zijn 77ste niet. Hij toert momenteel de wereld over met zijn akoestische concerten. Een ware legende die na al die jaren nog steeds vol energie op het podium staat. Het hele artikel? Wel natuurlijk altijd te lezen op www.popmagazine.nl.

0: What Have You Done For Me Lately? Janet Jackson. Met dit bewees Janet definitief dat ze meer was dan alleen maar de zus van Michael Jackson. Ze zette zichzelf op de kaart als een sterke, onafhankelijke vrouw. Ja, ik zie nog steeds die beelden dat... laten we het daar maar niet over hebben.
1: Met die borsten.
0: Ja, met die borst inderdaad. Dat was hem weer voor vandaag op deze vrijdag. Jawel, het weekend staat voor de deur en ja, maandag ben ik er natuurlijk weer. Kijk even op de website www.popmagazine.nl. Daar staat altijd heel veel informatie van verjaardagen tot klassieke hits. Laat het maar weten. info@renevanels.nl. Ik ga eruit met Sharon Brown en I'm Specialized in Love. Namens mijn broer, een fijn weekend.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen deze zomer gratis de tentoonstelling 3 of a Kind bezoeken bij Pennings Foundation in Eindhoven. Voor het eerst worden de werken van 3 generaties van Easel samengebracht. Gerard Rik en Joshua van Easel. De expositie toont schilderijen, tekeningen, collages, animatiefilms en ruimtelijk werk uit 60 jaar kunstenaarschap. Bezoekers kunnen de tentoonstelling bekijken van woensdag tot en met zaterdag van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags bij Pennings Foundation Gelderopseweg 63 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Leschert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radio SNB.nl.
7: Radio SNB.

0: Een cool thing, de aftrap van Muziekplezier. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's, de Tens en de 20s. Met onderweg het komend half uur Prince, Wham, In Excess, The Police, Lost Frequencies. En we trappen af met de Rolling Stones. We gaan terug naar 74 met It's Only Rock and Roll.
1: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvoegen.

Metalhead van Prince of the Ojo. Lekkere vrijdag, de opstart richting jouw weekend. En dat doen we met de grootste hits aller tijden. Waar we zometeen daaronder gaan met In Excess. Tot die tijd is hier Wham en Young Guns. Go for it.

zesde top 40 notering van dit jaar. Lost Frequencies en Live It All. Zometeen de actuele muziekplezier, weer overzicht. Verder hebben we het vooruitzicht de Blues Brothers, Bastille en Cher. En nu The Doors, de legendarische Amerikaanse band rondom de dramatische Jim Morrison, die met een psychedelische bluesrock de grenzen van popmuziek verlegde. Sluit je ogen voor een mystieke reis door de regen met Riders on the Storm. De plaat stond in totaal 9 weken lang genoteerd in de Nederlandse top 40, waar die piekte op de nummer 7 positie.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 28 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag schuiven er vanuit het zuiden meer wolken het land binnen, met opnieuw kans op felle buien met hagel en onweer. Al klaart het tussendoor af en toe op. De warmte is verdreven en het wordt hooguit 20 graden aan de westkust en 23 graden in het oosten. Aan zee staat een vrij krachtige zuidwester. Morgen wordt het in het binnenland een prima dag met zonnige momenten. En af en toe een bui, terwijl de kuststreek te maken krijgt met stevige buien en eventueel onweer. Het wordt 21 tot 23 graden bij een goed merkbare wind. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. De kustregio houdt last van aanhoudende buien, terwijl er elders ook langere zonnige perioden zijn. De temperatuur loopt bij een vlagerige wind op naar 21 tot 23 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij de brandweerkazerne in Waalre is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar volgens de politie is er niets buitgemaakt. De zaak wordt onderzocht door de politie. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. Op het dak van een flatgebouw aan de Valkenierstraat in Valkenswaard is bij werkzaamheden vanochtend brand uitgebroken. De 25 bewoners van het complex zijn geëvacueerd. Volgens de massaal uitgerukte brandweer staat isolatiemateriaal in de spouw in brand. Er zijn twee hoogwerkers ingezet om het vuur uit te krijgen, maar het is moeilijk te achterhalen waar de brand precies zit. Door de rook en het bluswater hebben de appartementen veel schade opgelopen. Een naakte vrouw is gisteren in een auto dwars door een hek van P5, het platform van Eindhoven Airport, opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie en raakte niemand gewond. Door de hevige regenval is de tunnel aan de Eindhovenseweg in Gelderop gisteravond onder water gelopen. Veel automobilisten keerden om, maar sommige bestuurders reden toch door de ondergelopen tunnel. Die staat erom bekend dat bij zware buien die snel onderloopt. In het verleden zijn er vaker auto's gestrand en moesten brandweermensen uit hun auto halen. De gemeente Zonnebreugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akker-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van het Eindhovense Oranje-Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Ja.

Gimme Some Loving van de Blues Brothers uit 1980 bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van Muziekplezier. Met onderweg Cher, Shania Twain en we hebben de alarmschijf van 1986 van onze top 40 toen van deze week. Met nu Bastille, we gaan naar 2013 met Laura Palmer. Walking out.

0: De Shoop Shoop Song, It's His Kiss van Sherrod 91. Met zometeen de alarmschijf van 1986 van de Top 40 toen. Maar hier is Shania Twain, hier is Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Was het alarmschijf Rag Horde van Frankie Goes to Hollywood. Een plaat die daarna 9 weken lang genoteerd staat in de top 40. En de top 4 weer te halen met een piekpositie van nummer 7. Met nu muziek van CCR. Hier is het 71, The Sweets Hitchhiker.

Klassiek uit 71. Cleaners Clearwater Revival met de Sweet Sea Tiger. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur op deze o zo lekkere vrijdag. 28 augustus. Nog een uur lang de beste muziek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 2:00 middags bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 1:30 middags. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbosch Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbosch Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Miss Montreal en The Birds. En we trappen af in 71 met Wild Plains en When You're Our King.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsveugen.

Het drive-by hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Je bent erbij. Muziekplezier op deze oh zo lekkere vrijdag 28 augustus. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De zeros, de tens en de twenties. Met zometeen uit 96 Living Joy en Don't Stop Moving. Maar we gaan eerst terug naar 1984. Samen met de man die zijn spijkerbroek altijd veel te strak aantrekt. Jimmy Somerville is het The Bronski Beat met Small Town Boy.

96, Living Joy and Don't Stop Moving. Zometeen nationaal product uit 2020 van Miss Montreal en Deggy Dex. Tot die tijd gaan we terug naar 1975 op deze o zo lekkere vrijdag. Dit is Jim Kilstrap en Swing Your Teddy.

product van Miss Montreal en Diggy Dex uit 2020. Alles is zoals het zou moeten zijn. Zometeen het actuele muziekplezier, weeroverzicht. Verder in het vooruitzicht Midnight Star, Kensington en Manatronics. En nu terug in het verre verleden naar 1966. Samen met The Birds en Turn, Turn, Turn.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 28 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag schuiven er vanuit het zuiden meer wolken het land binnen, met opnieuw kans op felle buien met hagel en onweer. Al klaart het tussendoor af en toe op. De warmte is verdreven en het wordt hooguit 20 graden aan de westkust en 23 graden in het oosten. Aan zee staat een vrij krachtige zuidwester. Morgen wordt het in het binnenland een prima dag met zonnige momenten. En af en toe een bui, terwijl de kuststreek te maken krijgt met stevige buien en eventueel onweer. Het wordt 21 tot 23 graden bij een goed merkbare wind. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. De kustregio houdt last van aanhoudende buien, terwijl er elders ook langere zonnige perioden zijn. De temperatuur loopt bij een vlagerige wind op naar 21 tot 23 graden.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Stichting Orgelkring Vollebrecht Orgel Breugel organiseert op zondag 30 augustus een bijzonder orgelconcert. Organist Wilke Smit verzorgt een sfeervol concert op het orgel van de Sint-Genovaatkerk. Liefhebbers en van de klassieke muziek kunnen genieten van een uur vol prachtige orgelklanken. Het concert begint om 4 uur 's middags in de Sint-Genovaatkerk op zondag 30 augustus om 4 uur 's middags.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

gingen we het laatste half uur van deze show voor vandaag van start. Met onderweg Melotronics, Jill Meyer en rond kwart voor hebben we de hit in de verstaanbare taal. Nu uit 2014 een nationaal product. Het was een wereldband toen de tijd nog. Kensington, Here's War.

Mellotronics en Got to Have Your Love hier bij de beste muziekmix op deze oh zo lekkere vrijdag 28 augustus. De opstart richting het weekend. Lekker een paar vrije dagen. En hou dan ook zeker de radio aan op dit fantastische station. Waar we zometeen de hit in de verstaanbare taal hebben klaarstaan. Met nu uit 2021 Last Train Home. Hier is Joe Mayer.

0: uit in een verstaanbare taal.
1: Het is vrijdagavond. De vellen lichten knipperen en de muziek schalt door de zaal. Een 17-jarig meisje stapt vol zelfvertrouwen de dansvloer op, klaar om de nacht van haar leven te beleven. De rest van het publiek kijkt ademloos toe hoe ze zich volledig overgeeft. Ritme, vrij van elke zorg en straal van puur plezier. Iedereen die naar haar kijkt kan het zien. Op dit magische moment is zij de onbetwiste ster van de avond. Iedereen zou wel in haar schoenen willen staan. Ze zoekt naar een geschikte partner, flirt met de blikken om haar heen en geniet van de bewondering die ze oogst. De nacht is nog jong, de energie is voelbaar en het enige wat telt is de extase van de muziek.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

Een klassieker uit 1972, Freedom van Mac en Katie Kinson. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze o zo lekkere vrijdag, 28 augustus 2026. Het was ook de laatste editie van deze werkweek. We gaan even een weekend houden. En aanstaande maandag zijn we er weer aan de start van de nieuwe werkweek. 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De zeros, de 20s. Dat allemaal op jouw radio. Ik ga je alvast een heel fijn weekend toewensen. En heb voor je klaarstaan Bobby Brown met Took and Play That Game. Na Deepest Mode, we gaan live met Just Can't Get Enough.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Philips Museum verlengt wegens succes de expositie Impact Through Design en tot en met maandag 31 augustus. De tentoonstelling laat zien hoe design en Philips al meer dan 100 jaar met elkaar verbonden zijn. Bezoekers ontdekken de designgeschiedenis van het bedrijf en maken kennis met het werk van onder andere Louis Kaft, de eerste hoofddesigner van Philips en medeontwerper van het Evoluon. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het Philips Museum Emma Singel 31 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
9: Bond Jan Berg.

Hilversum. De opening programma Bond voor vandaag is van Jim Diamond. Terug uit jaar 1984 met I Should Have Known Better. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u de komende uur. Blijft u erbij? Eendagse muziek van Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear.

0: denk dat Jannik 168. Johnny Nash. En Hold Me Tight. Nou, dat mag van mij ook. Houd elkaar lekker vast als je van elkaar houdt. En maak er wat leuks van.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de Bonte Muziekverzameling na het jaar 2003 met Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet.

0: naar jaar 2003. Marco Borsato hoorde u voorbij komen. Afscheid nemen bestaat niet.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Hoppen we naar 2015 met Ellie Goulding. On My Mind.

0: Ellie Goulding, alweer van 2015. Ja, dat is alweer 11 jaar terug in de tijd. Dat is alweer lang geleden eigenlijk, hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuw werkje voor u klaarliggen van niemand minder dan Selmy G, DJ Sally B en Jimmy H. Message to the world.

0: De muziek van Jenny B. One, Catch Your Love, de titel van de plaat in de jaren 90. Het jaar 1993 was dit een hit voor Nederland.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. Dat gaan we doen met muziek van Partner, 1979. That's Throw It All Away.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie organiseert het Van Gogh Village Museum in Nuenen gratis kinderactiviteiten. Kinderen kunnen onder andere een lavalamp maken, een eigen aanzichtkaart ontwerpen en deelnemen aan workshops van de Ontdekkingsfabriek en Made Science. Iedere dinsdagmiddag in de zomervakantie kunnen kinderen tussen 1:30 en 4:30 smiddags binnenlopen en meedoen met de activiteiten. Kinderen tot en met 17 jaar bezoeken het museum altijd gratis en kunnen ook gebruik maken van de speurtocht en de jeugdaudiotour. Het Van Gogh Village Museum is te vinden aan de Berg 29 in Nuenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

De muziek van John Anderson, ooit de zanger van de formatie Yes. Dit was een hit voor hem in 1988. Hold On To Love, de titel van het plaatje. 2026 muziek hier van Coldplay. Skyfall of Ghosts.

0: Coldplay, Skyfall of Ghost. De muziek van Coldplay anno 2026. Want ze zijn er nog steeds natuurlijk met lekkere muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met Sonny & Cher. What Now, My Love.

0: En zo is op net de oude meuker 1966. Sonny en Cher hoorden jullie voorbij komen. What Now My Love, zo heette het plaatje. Hier in de bonte muziekverhaling.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Uit 2008, Maria Mena. This.
2: You self-destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, we're gonna...

0: Maria Mena, All This Time, oftewel de Pick Me Up Song. En dat kwam uit 2008.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Dat betekent een nieuw werkje. Willems en Willems heb ik hier zo. Dans met mij. Dus voetjes.

0: feestje met Willems en Willems. Dans met mij. Heeft u meegedanst? Ja, toch zeker? Ochtendgymnastiek, middaggymnastiek, avondgymnastiek of wat het ook mag wezen bij u. Gewoon een vrolijk, leuk plaatje.
1: Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Billy?
0: Nou, Klaas, hij vindt het ook gezellig. Hij heeft gelijk. Imagine Dragons, anno 2021. Wrecked.

De muziek van de Imagine Dragons, Wreck, de titel van de plaat uit 2021. Hiermee komen we aan het einde van het programma Bond. Mijn naam Jan Bergen en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. Reageren op het programma kan en mag natuurlijk altijd. Dat kan naar janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met David Gates en zijn band Brad, de Guitar Man. En daarna nog een nieuw werkje van Arena Mees. You look like you need a drink. Wees voorzichtig met drankjes, want te veel is nooit goed. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
5: Vrienden en vriendinnen, dit is weer een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb weer een aantal lekkere plaatjes voor je uitgezocht. Die ga ik je lekker voorschotelen het komende uur. Nou, pak een kop koffie of een kopje thee of iets anders wat je graag zou willen drinken. En laat het allemaal gewoon over je heen komen. Verder hoop natuurlijk in De Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En wat we al niet meer hebben. Dus hou hem lekker hier.
6: De Muziekfabriek.
7: Je hoort het hier.
6: De Muziekfabriek is pure passie.
5: En in het eerste rijtje van drie.

0: moet je voelen. Tot in je tenen. Deze is werkelijk van heel lang geleden. Deze van Helton Bohannon.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat liedje dat heette Let's Start the Dance.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Lijkt me op zich een heel goed uitgangspunt om dat het komende uur vol te houden. Daarvoor zat Victor Manuel en Mi Salsa. En we begonnen met Alan Clark. En Foxy Lady. Nou, even inhaken met z'n allen. Doe gezellig mee. Laat even de boel. En luister naar DONL. En laat me vrij.

En ook jouw muzikale inbreng is van harte welkom. Ga even naar de website www.ronvandersteen.nl. Straks is het vervolg dit rijtje van drie, maar we gaan eerst naar ons eerste item.

0: De Muziekfabriek.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
2: De Andrews Sisters was een Amerikaanse trio van drie zingende zusjes, bestaande uit Laverne Andrews, Maxine Andrews en Patty Andrews.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
2: Alle drie de zusjes werden in Mount, Minnesota in de Verenigde Staten geboren. De zussen begonnen hun zangcarrière als imitators van de Boswell Sisters. Na verschillende tournees werden ze in 1937 ontdekt. Hun muziek werd tijdens de Tweede Wereldoorlog veel voor de troepen gespeeld en de zussen verschenen in vele films die ter motivatie van de soldaten werden gemaakt. In deze periode namen ze veel liedjes op met Bing Crosby. Hun populariteit was dusdanig groot dat na de oorlog werd ontdekt dat voor de Duitse troepen bootlegs waren gemaakt. Na een korte pauze na de oorlog begonnen de zussen opnieuw en toerden veel door de Verenigde Staten en Europa. In september 1966 traden ze voor het laatst op in de Dean Martin Show. Laverne, die kanker had, overleed spoedig daarna. De twee overgebleven zussen hebben nog een cover van Boogie Woogie Bugle Boy met Bette Midler opgenomen. In Nederland zijn ze gecoverd door de Star Sisters in het Stars on 45 project. Luister nog eens naar die hit uit 1937 van de Andrews Sisters. Bij mir bist du schön.
1: Jukebox Classic.

Een liedje wat het buitengewoon goed deed in de Tweede Wereldoorlog. Deze van de Andrews Sisters uit 1937. Bij Me, Bist du Schön stond 5 weken op een eerste plaats.

0: voor je tussen zit in deze aflevering van de Muziekfabriek. Relax. We hadden weer drie liedjes achter elkaar. Laat ik ze even Harvey met je doornemen.
1: Laat je eigen lekker gaan, Mike.
2: De Muziekfabriek.
0: We hadden uit de jaren 90 Ace of Base en All That She Wants. In het midden zat Eddie Grant's I Don't Wanna Dance. Nou, wij wel, hè? Oh, dat wordt die jaren niks, dus het zit goed. En we begonnen met Duo NL, Laat Me Vrij. Heb je ook een muzikale inbreng? Ga dan even naar de website www.rondvandesteen.nl. Snel door met de volgende drie. Hier is Michael Jackson.

0: Ron van der Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
1: Als het Nederlands is, en goed, dan...

0: Dit is de Muziekfabriek met Van Elk Wat Wils. En keer op keer probeer ik je te verrassen. Je hoorde Clarks van Goldplay. Een nummer wat heel vaak gebruikt wordt in films en ook in documentaires. In het midden zat Jazzpolitie, een liedje uit de jaren 80 en liefdesliedjes. En we begonnen met Michael Jackson en Hollywood.
1: SMB, radio voor Son en Breugel.
2: Ron van der Steen.
0: Smokey is een Engelse rockband uit Bradford die in de jaren 70 in Europa bekend werd.
3: Oude lullenplaat.
0: Oorspronkelijk heette de band Essence. Die werd gevormd in 1965.
3: Oude lullenplaat.
0: En dat gebeurde aan de Sint-Bert Katholieke Gymnasium in Heathen, Bradford. Leden van de band waren de teenagers Chris Norman, zang, gitaar, piano. Terry Utley, basgitaar, zang. En Alan Silson, liedgitaar, zang. En Ron Kelly op drums. Toen de band nog Essence heette, gaven zij optredens in kleine clubs in Bradford en omgeving. Met hun tweede album, Changing All The Time, kreeg Smokey bekendheid in Europa. Voornamelijk door de nummers If You Think You Know How To Love Me en Don't Play Our Rock'n'Roll To Me, die beide een hit werden. Smokey's grootste hit was Living Next Door To Alice uit 1976.
3: Oude lullen.

0: Niet invallen, hè?
1: Niet invallen.
0: Pas erop.
2: No, I'll never get used to not living next door to Alice.
0: Het origineel uit 1976 stond centraal als de oude lullenplaat. Deze van Smokey, Next Door to Alice. Het liedje stond 3 weken lang op een eerste plaats in de hitparades. Fijn dat je nog steeds luistert naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom weer een heerlijk deuntje voor je klaarstaan. Alhoewel, het is een aftreksel van de Kaoma de Lambada. Dit keer wordt het gedaan door Jennifer Lopez, oftewel J-Lo, samen met Pitbull. Luister naar On The Floor. J-Lo.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Jim Babe, met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.jimbabe.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
7: Radio SNB.
1: Met dit uur.
8: Koen start op met Koen van Dommelen.
9: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
10: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
11: 1972.
12: Look out! Hilversum 3. Toetelschijf.

0: moet zeggen, een goede keus van Hilversum 3 om dit troetelschijf te maken. Cardinal Point en Mama Papa. De eerste hit voor deze Italiaans-Nederlandse groep met zanger Amaldo Cali. En kwam op 8 terecht in de top 40. En ik heet je van harte welkom bij de jaren 70. En we gaan er 2 mooie uren van maken. En ik hoop dat jij met heel veel plezier zult luisteren. In het tweede uur deel 6 van de Amerikaanse top 40 van de jaren 70 hits van Motown. We hebben 2 mooie albums. Chicago en Chicago 2. En van Emmylou Harris Quarter Moon in Ten Cent Town. En we hebben, moet je even kijken, 6 muzikale connecties. En de eerste, die gaan we nu leggen. Gaan we doen met de tweede hit voor de groep van Rick Davies. Supertramp, een top 20 hit voor de Logical Song.
1: 1979.

Toen ik nog eens lekker lang, lekker have a dream, sleeping with my enemy, Roger Hodgson. De zanger van Supertramp, de enige hit die hij scoorde bij ons. 3 weken maar liefst in de top 40, ik kwam op 39 terecht. We zijn beland bij Chicago en het wil nog wel eens raar lopen met een groep. De groep begon eigenlijk als Chicago Transit Authority. Maar daarvoor hadden ze nog wat problemen om een contract te krijgen bij CBS. Want CBS had Blood, Sweat and Tears onder contract en ze vonden 1 groep met blaasinstrumenten meer dan genoeg. Maar een producer wist toch de heren van die maatschappij te overtuigen om Chicago onder haar hoede te nemen. En zeer terecht. Want de groep werd bijzonder succesvol. En dat gold ook voor dit album, Chicago 2... dat 8 weken volhield in de albumtop 50 en piekt op 17. Hier is Moving In.

Blijft een lekker nummer, Bos Keks en What Can I Say. In 1977 de eerste hit bij ons in de top 40. En in de jaren 60 was hij ook nog eens lid van de Steve Miller Band. We gaan naar Amerika toe. De Billboard Hot 100, 1971. Nielsen, zijn derde hit en een top 34 hit voor Me and My Arrow. Me and

Cunningham had het over Marilyn Monroe in Nomad Jean Wants to Be a Movie Star. Zijn innige trouwens bij ons en kwam op 10 terecht in de top 40. In Duitsland had hij trouwens aanzienlijk meer hits. En over Duitsland gesproken, we gaan eens even kijken in de tipperaden. Want er staan ook de nodige nummers die de top 40 niet mochten halen. We gaan naar 1979, de Scorpions, Duitse rockgroep, opgericht door Rudolf Schenker. In 1991 hadden ze trouwens bij ons een dikke vette nummer 1 hit met Wind of Change. Hier is There Anybody There?

0: 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Je luistert naar Radio SNB.
1: De jaren 70. Met Gerard Haring.
0: De

Ja, voor deze muzikale connectie bleven wij in Duitsland. UFO en het album Phenomenon. En je kon genieten van Crystal Light, lekkere ballad. Album stamt trouwens uit 1974. En toen de groep opgericht was, maakten ze veel space rock. Maar met dit album wordt een nieuwe muzikale lijn uitgezet. En in de groep zat Rudolf Schenke, die later de Scorpions zou oprichten. In de jaren 70, gaan we naar 1970. De tweede hit voor de groep van Albert West, de Shuffles, is Bitter Tears.

Love Unlimited, August Burr en Set in Soul. In Amerika scoorde deze discogroep van Barry White in 1975 haar derde hit. En het was de opvolger van Rhapsody in White. En in de groep zat onder andere Kenny G. We zijn beland bij het album Quarter Moon in Tents and Town van Emmylou Harris. Album uit 1978. En we gaan met Emmylou Harris ook nog een mooie muzikale connectie maken. Dit was trouwens haar vijfde album. En bij ons succesvol. 13 weken in de album top 50 en piekte op 11. Hier is I Ain't Living Long Like This.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast.

0: geluidsschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur.
6: Koen start op
5: met Koen van Dommelen.

Nou, welkom bij het tweede uur. Koen start op hier op Radio SMB. Super fijn dat je weer luistert. En ja, dit uur ben ik wel te horen. Het eerste uur was ik misschien vergeten een knopje om te zetten. Misschien, heel misschien. Ja, dus ik heb hier voor Jan Sjaak een uur lang lekker radio voor jullie zitten maken. Maar dat maakt niet uit. We gaan lekker het tweede uur hard in. Wat ik het eerste uur verteld had, wat jullie gemist hebben, is dat we vandaag een Dolly Parton uitzending hebben. Ja, die liedjes hebben we dus ook niet gehoord. Dus die gaan we gewoon lekker nog een keer draaien. Een bomvolle uitzending voor mijn Dolly Parton. Natuurlijk vanwege haar overlijden afgelopen week. Geniet ervan. We gaan lekker hard starten met 9 to 5. En dadelijk nog I Will Always Love You. Geniet ervan.

Ja, heerlijk, die originele versie, hè? Ik vind het vet. En het mooie is dat Dolly ook gewoon ooit gezegd heeft dat door Whitney Houston een miljoenen verdiend heeft. Omdat zij dit liedje natuurlijk coverde en dat een wekenlange nummer 1 hit werd over de hele wereld. Ja, mooi zo'n vrouw die dat gewoon lekker uitspreekt. We gaan gelijk door met nog een liedje van Dolly, namelijk The Code of Many Colors. Het gaat over haar jeugd, waarin ze niet zoveel te verteren hadden. En haar moeder een jas maakte van allemaal stukjes stof die over waren. Dus het was een soort lapjeskat in een jasvorm. Ja, super, super mooi. Een heel mooi liedje wat echt wel wat vertelt over de jeugd van Dolly. Geniet ervan. Code of Many Colors.

Ja, Jolene. Ja, die ja. De enige en echte Jolene natuurlijk van Dolly Parton. Zoals we al zeiden, een Dolly Parton gethematiseerde aflevering deze keer. Met lekker veel Dolly Parton muziek. Al komen volgens mij nu de laatste twee in het volgende blokje eruit. Nou, hebben we nog een half uur dadelijk zonder Dolly Parton muziek. Dus het valt wel mee uiteindelijk, mocht je geen Dolly Parton liefhebber zijn. De volgende is My Tennessee Mountain Home. Het gaat over het huis dus in Tennessee waar Dolly zich helemaal op haar gemak voelt. In de Black Mountains en de Smoky Mountains. Ja, genieten van My Tennessee Mountain Home. En straks ook nog Son of Jolene. Een nieuwe nummertje samen met Bellez.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

Ja, het laatste Dolly Parton nummer uit onze kleine special van Dolly Parton. Lekker nieuw nummertje. Een soort spirituele opvolger van Jolene natuurlijk. The Son of Jolene. Leuk, leuk, leuk. Nog 20 minuten gewoon lekkere verse muziek zoals deze van Huggle. Move into the Sun.

Ja, de nieuwste van Adele. Hier natuurlijk Paddle op Radio SB. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van onze mooie show. Excuus. Ik gooi er nog wat lekkere nummertjes in. En dan neem ik alvast afscheid van jullie. En zie ik jullie hopelijk bij de volgende aflevering weer. Van Koen Start Op. Hier bij Radio SB. Recht vanuit het Dommelhuis. Hier is Self-Aware van Temper City.

0: SNB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Noren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.

90 had je ze nog, Boogie Man. Ja, Casey en de Sunshine Band, die zongen daar. Guitige die opmerking, dacht ik ook. Derek Wee, Get Down, zo met hem eerst. Alan Berry en Tell Me The Reason, Italo Disco. En nog veel, veel meer. Paul Lawrence, ook nog Intrigue. Goh, wat een...

James Brown, dat gebruiken ze altijd. Hè? Ja, sampletjes en dingetjes en allemaal. Oh ja, Get Down, dat is van Formation. Formation and Crew en de Bounce

en I Like It, 12 inch. Ik blijf het nog even een paar keer halen. De plaat moet toch vol. Ja, zo is het. Balorans en Make Me Happy. Oftewel, Make My Baby Happy. Hoorde je daar weer voor? En hier is Juicy. And After Loving You.

As was Band. Zadel samen met een High Hopes, hoe die voorbij kwam. Dating Meet the Man, nu ook zo'n plaat uit een ver verleden. Even tellen, even rekenen. 44 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Kun je dan gaan, 1982. Ga maar naar terug. Dayton en Meet the Man in de Groove Yard.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. Zes anderen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
0: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
7: Weet je nog die tijd van vroeger?
8: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
7: De onvergetelijke superhits.
6: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

goeiedag en welkom in een nieuwe editie van het zaterdagmiddagmatinee. Zo, hij moest iets harder. Ja, mijn voorgaande collega's die praten nogal hard, dus die had hem wat zachter gezet. Of ja, dat doen ze standaard. Dan zetten ze de knoppen hier op mengtafel wat zachter. Ja, en dan heb ik dat dan even die in de gaten. Hey, goeiedag. Leuk dat je erbij bent. De muziekexpress. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen de show met de Fine Young Cannibals. Plaat uit 1989. She Drives Me Crazy. Ja. Het is een nummer van de Britse band, dus The Fine Young Cannibals. Het is de tweede single van hun tweede studioalbum, The Raw and The Cooked, uit 1988. Ja. Straks rond in dit uur op het half uur het Polygoonjournaal. En in het tweede uur rond het half uur de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 10 september 1977. Leuke muziek dus, zoals ik al zei. We gaan gauw verder, want ik wil zoveel mogelijk muziek gaan draaien op jouw favoriete radiostation. Leuk dat je erbij bent. Blijf erbij. 2 uur lang. Muziek uit zee. De leukste plaatjes. Ja, die toen ook vanaf de Miamigo. De Ross Revenge. De Northern Eye. De Mabo 2. En ga zo maar door vandaan kwamen. Ja, en dat stopte natuurlijk abrupt op 31 augustus 1974. Want toen werd er een wet aangenomen. Dat je ook buiten die territoriale brosso. En je weet wat ik bedoel. Wateren lag. Kreeg je een boete, weer opgepakt. En dat mocht dus gewoon niet meer. Goed, verder bij muziek. Doen we samen een Engelse groep. Die deel uitmaakte van de Britse Beat Explosie van begin jaren 60. Dit zijn de Animals uit 65 en Bring It On Home To Me.

Riot, On Home To Me, in plaats van 1965. Ja, de blikvanger van The Animals, dat zanger Eric Burdon. Klein op bestuur, maar een gigantische stem. Het nummer is een popnummer geschreven door de Amerikaanse zanger Sam Cooke. Hij was zelfs de eerste die het nummer in 1962 op de plaat zette. Hij werd een bescheiden hit en bereikte de 13e plaats in de Billboard Hot 100. En later is het nummer ook door anderen opgenomen. De bekendste versie was deze van The Animals in 1965. Eddie Floyd uit 68 en Rod Stewart deed in 74 ook nog een keer. Het nummer staat op de lijst van de 500 songs that shaped rock'n'roll van de Rock'n'Roll Hall of Fame. En de ik-figuur van in de songtekst, dus in de tekst van het liedje, heeft zijn vriendin zonder veel spijt laten vertrekken. Maar beseft nu dat hij niet zonder haar kan en vraagt haar terug te komen. Het nummer was gepland als B-kant van de single Having a Party. Beide nummers zijn op 26 april 1962 opgenomen in studio RCA Records in Hollywood. Lou Rawls trad op als achtergrondzanger. Zowel de voorkant als de achterkant was een hit. De achterkant verkocht net iets beter. Ja. Hey, leuke muziek uit het verre hitsverleden. De jaren 60, 70 en 80. Je hoort het hier. Jouw radiostation in de Muziekexpress. En eigenlijk draai ik elke show wel een plaat van de formatie ABBA. Dat is een nummer dus van de Zweedse popgroep, geschreven door Björn en Benny. Tevens de twee mannelijke zangers. Het is ABBA's tweede single, die niet op een album is terug te vinden. Nou, we kennen hem wel, plaat uit 1968. Summer Night City.

Plaat 1985. Buona sera. Oh, Marie. Nummer is geschreven door onder andere John van der Ven. Het is een bewerking dus van der Ven en Verburg. Twee nummers van Lou. Prima, Buona sera en Oh, Marie. Behalve dat de twee nummers zijn samengesteld, verschilt de versie van Hazes niet veel van het origineel. Dat is de eerste hitsingle van Hazes die niet in het Nederlandse taal is gezongen. Ja. Het zomerse liedje was redelijk succesvol in de Nederlandse hitlijsten. Ja, de piekpositie in de nationale hitparade was de 8e positie. Hij stond 9 weken in die lijst en het kwam een plekje lager in de top 40. En dat was ook een week korter. Leuke muziek, zo meteen Bananarama en Help. Maar we gaan eerst naar een Engelse rockband die internationale erkenning krijgt. Ja, voor zijn progressieve, idyllische rockmuziek. De groep evolueerde tot de pioniers van de progressieve rock. Ja, en symfonische muziek, Pink Floyd, want daar hebben we het over, is bekend door zijn Zo, ik kan helemaal geen Engelse taal meer, joh. Wat is dit? Pink Floyd is bekend door zijn filologische songteksten, klassieke rockcomposities, experimenten met geluid, grafisch en artistiek. Ja. Vernieuwde hoesontwerpen en niet in de laatste plaats door velen. Spectaculaire live-concerten. Je gaat hem horen hier in de Muziek Express op jouw radio. Dit is Pink Floyd. Oh yeah, another brick in the wall. Plaat uit 1979.

0: de tijd in slaagde de treinstel weer op zijn wielen op de rails te krijgen. Bij de operatie werden ook twee kranen van particuliere bedrijven ingeschakeld. Er was veel bekijks voor het karwei dat slechts 2 uur in beslag nam en nog voor het invallen van de duisternis tot een goed einde was gebracht. Het ongeluk gebeurde terwijl de trein nog zeer langzaam reed. Daaraan is het te danken dat er van de 12 passagiers maar 3 licht gewond werden. Nog diezelfde avond kon het treinverkeer op dit traject weer volgens de dienstregeling worden uitgevoerd.
1: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

hoort de Bananarama. Plaat uit 1989. En in 89 vond er een wereldtournee plaats op een succes te vieren. En verleende de groep haar medewerking aan Comic Relief voor door het Beatle-nummer Help op te nemen. Samen met de gelegenheidsformatie La Na Na Na Na Na Na Na. Of zoiets dergelijks. Bestaande uit Dawn Franz, Jennifer Saunders en Katie Burke. Hiermee belanden ze voor de 16e keer in de Engelse top 40. En daarmee overtroffen ze de Supremes. Ja. En ze werden opgenomen in het Guinness Book of Records als most successful all-female crew. En je neemt het even mee, hè, hier in de Muziek Express. Leuke muziek uit het verre het verleden. De jaren 60, 70 en 80. Het er leeft op jouw radio. In twee uurtjes de Muziek Express. Leuke muziek dus. Zometeen wat herkenbare muziek van Ria Valk en Moeder, ik ben zo bang. Maar we gaan eerst naar een Haagse popgroep uit de jaren 60. De groep stond bekend om zijn ruwe, bewuste, lelijke geluid. Dan zit je te denken van... Wie was te ruw, bewust lelijk en had toch goede muziek? Ja. De naam van de groep werd vaak afgekort tot de Q of Q met K-J-O-E. En de kenden ze ons

0: zoals een Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijver en schilderes. Ja. Dat was ze ook nog. Zij geniet haar grote bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. Ze acteerde de tv-serie Zeg eens A. Ja, dat was volgens mij de zus van Mien Dobbelsteen.
1: En de assistent van Dokter van de Vloeg.
0: Ja, dat was altijd wel leuk. Ja. De muziekexpress is ook leuk. Leuke muziek uit het verre hitverleden. Zometeen Peter Frampton. Ook al heel lang niet meer gehoord en gedraaid. Ik dacht bij de maken van de lijst. Maar muziek die ik vandaag wilde gaan draaien, dacht ik van nou, die mag er niet aan ontbreken. Maar dat zometeen. We gaan eerst naar een voor mij een onbekende plaat van de Bengals. De plaat kwam binnen op 28 februari 1987. Stond er 3 weken in waarvan de hoogste notering 33 was. Het is een Amerikaanse pop- en rockband uit Los Angeles. De groep werd in januari 81 opgericht door de zussen Vicky en Debbie Patterson. Wat later kwamen Suzanne Hoffs en Annette Silinskas erbij. Oorspronkelijk opereerden ze onder de naam The Colors. Later dat jaar werd dit The Bangs. Om uiteindelijk in 1982 The Bangles te worden. De naam werd bedacht door geluidstechnicus Erik Visser. Die toen het geluid voor hen deed in Laza Club in Hollywood. In dat jaar werd ook Silinskas vervangen door Michael Steele. Ooit nog bassiste bij de Runaways. Je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Walking down your street. Oftewel, ik loop door jouw straat heen. Lekker hoor, die snoeiende.

0: nummer uit 1975. Nee, 76 was het. En Show Me The Way. Deze man uit Engeland, Engels-Amerikaanse muzikant. Vooral bekend door zijn solowerk in de helft van de jaren 90 als arena rocker. En deze rock ballad is een van de eerste nummers van Frentum gebruik maakte van een talkbox. Ja, dat is een voetendaaltje waar je speciale geluidjes mee kan halen. Als B-kant werd meestal het nummer Shine On gebruikt. Frankrijk werd echter het nummer It's a Plain Shame. Dat in 1972 voor het eerst verscheen op het album Wind of Change. Toen in 1989 Show Me The Way in de Verenigde Staten opnieuw werd uitgebracht. Ditmaal op cassette single. Verscheen op de B-kant het nummer Baby, I Love Your Way. Het nummer verscheen voor het eerst op het album Frampton uit 1975. Aanvankelijk was deze single weinig succesvol. Maar een live-opname bereikte in 1976 de zesde positie in de Billboard Hot 100 in Amerika. Hij stond een week lang bovenaan de Nederlandse top 40 en twee weken in de nationale hitparade. Ja, Peter Frampton en Show Me The Way. Leuk dat je erbij bent als je net inschakelt. Je luistert natuurlijk naar de Muziek Express hier op jouw favoriete radiostation. Ja, daar zijn we al eentje op weg. Ik zie dat we zo even plaats moeten gaan maken voor de berichtgeving. En dan zijn we al gauw weer bij terug met het tweede gedeelte van de Muziek Express hier op jouw radio. En ik denk dat ik er nog twee, misschien drie kan draaien. Nou, laten we zeggen, toontje lager, net als in de film. Uit 1982. We gaan eerst naar de Righteous Brothers. Doen we samen met het nummer You've Lost That Loving Feel. Feeling uit 1965.
1: Het gaat maar door.
2: De lekkerste hits.
1: Een streling voor je gehoor.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
5: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Bruce Frederick Joseph Springsteen, oftewel Bruce Springsteen, opende de tweede uur. Hij wordt ook wel de Boss genoemd. Born in the USA was een plaat uit 1985 en is de zevende studioalbum van deze zanger. Born in the USA was het best verkopende album in Amerika in 85 en ook Bruce Springsteen. Succesvolste album ooit met 15 miljoen verkochte albums in Amerika en wereldwijd een verkoop van 30 miljoen exemplaren. Dat is maar één nummer, hè? Ja, of één album. Ja. En we hebben allemaal wat gemaakt, hoor. Hij heeft diverse awards gewonnen, zoals ook een Grammy Award in 85, de Best Rock Vocal Performance. En dan een man voor Dancing in the Dark. Ja. Maar hij kreeg ook in 86 een Grammy voor Record of the Year. En dat was dan deze, Born in the USA. Hey, beste mensen, beste luisteraars. Zometeen rond het half uur de top 3 uit het jaar 1977. En om precies te zijn 10 september van het jaar. Ja. Maar tot die tijd hebben we veel leuke muziek, zoals deze. It's uit de Beach Boys. And do you remember?

You're the Beach Boys. Altijd zo'n lekkere tempo. Vind ik alles wel mooi van die gasten, ja. De Beach Boys is natuurlijk Amerikaanse band in 1961. Toen werd het opgericht door de broers Brian Wilson, Dennis en Carl Wilson. Samen met de neef Mike Love en Al Jardine. Ja. Het was een beetje in de surfmood-achtige stijl. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het er leeft op jouw radio. Muziek uit zee. En dat allemaal vanaf... vanaf de wal. Dat dan weer wel. Maar ik heb al een boot op het oog om een keer voor de Nederlandse kust te gaan liggen. Ja. Hij ligt in Vlissingen. Ik moet alleen nog eens even contact zien te vinden met de beste mensen van dat schip. Kijken of ze warm te krijgen zijn om bijvoorbeeld volgend jaar in de zomervakantie een week lang uit te gaan zenden vanaf een schip. Zou dat een uniek iets zijn? Ja. En dan eens kijken of we voor een week ook een hele zware middengolfzender mogen plaatsen daar. Maar daar hoor je meer van als het wat er bekend over is. Het zijn dromen, maar ja, het begint toch wel te kriebelen hier zo. Dat we er toch wat werk van gaan maken. Ja. Volle plaats van een Britse rockgroep. Voornamelijk in de jaren 70 actief was. En de plaat kwam binnen op 17 augustus 1974. Stond er 14 weken in hoogste rotatie.

Herkenbare muziek op je radio in de vorm van Doe Maar. Leuke muziek hoor je hier op de beste van dit radiostation, de Muziek Express. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

punk en reggae. Die combineerden dat tot een eigen nederpopgeluid. De band bestond oorspronkelijk van 1978 tot 1984. Met diverse reunies natuurlijk in de jaren 2000. En nog wat concerten in 2008, 12, 16, 17 en 2018. Na het matig ontvangen debuut Doe Maar uit 1979 nog zonder Henny Vrienten haalde alle vier reguliere studioalbums de nummer 1 positie in de Nederlandse albumlijsten. In de loop der jaren haalde daarnaast 8 verschillende verzamelalbums, 3 livealbums en een studioalbum met nieuwe versies de hitlijsten. Volgende plaats afkomstig uit 1970, mijn geboortejaar. Ja, of je het wil weten, weet ik niet. Maar hij was een Britse band die actief was tussen 1969 en 1975. Kennen we hem nog? Blue Mink.

Melting Pot op platen 1970. De band werd opgericht in de herfst van 1969 door Roger Cullum, Madeline Bell, Roger Cook en Herbie Flowers. Oh ja, en op drums Barry Morgan. Gitarist was in eerste instantie Alan Parker. En de meeste liedjes werden geschreven door Cook en Roger. Ja, naast een werk als voor Blue Mink bleven de muzici ook studiowerk verrichten. Bell en Cook zongen voor het eerste album van Elton John. Elton John coverde daarop Good Morning Freedom voor het verzamelalbum Pack of the Pops. Cook en Greenway traden tijdelijk toe tot de Current Greats en bleven gezamenlijk liedjes schrijven, waaronder de bekende You've Got Your Troubles, I've Got the Mine en I'd Like to Teach the World to Sing. Parker speelde met diverse leden van Blue Mink in de Congregation. Flowers had een van wat andere keus. Het transformen van Lou Reed. Nou, dat tot zover Blue Mink. Zometeen een oudje van Fat Domino. Platen 1963 kwam binnen op 9 augustus van het jaar. Zat er 14 weken in, hoogstnoteer nummer 5. Tot zometeen. Oh ja, dat nummer is There Goes My Heart Again. Daarna de top 3 uit een vervlogen jaar. Maar eerst een dame is geboren in Honolulu, Hawaii. Amerikaanse zangeres, actrice, activiste en comedienne. Haar Joodse ouders noemden haar naar de actrice Betty Davis. Ze is ook bekend geworden onder haar informele artiestennaam The Divine Miss M. Ja, en de wat ouderen onder ons en de kenners van muziek uit de jaren 60, 70 en 80 weten natuurlijk dat we het over Betty Midler hebben. Altijd lekker, die begin solo's en drum en gitaar. Platen 1984, Beast of Burden. Je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Leuk dat je erbij bent. Blijf de

0: Allerbeste hits.
1: Allerbeste hits.
0: En die
2: hoor je hier gewoon.
0: Allemaal.
3: De Muziek Express met Jeroen Jansen. 1963.

Ja, je hoorde de top 3 van het jaar 1977, 10 september om precies te zijn. Op nummer 3, afkomstig van nummer 1, 2 plaatsen gezakt, 9 weken toen in de Nederlandse top 40. Dillinger en Cocaine, My Brain. Nummer 2, afkomstig van nummer 7, 5 plaatsen gestegen toen 3 weken in de Nederlandse top 40. Baccarat en Sorry I'm a Lady. En de nieuwe nummer 1, toen 6 weken in de Nederlandse top 40. 1 plaats gestegen van nummer 2, Donna Summer and I Feel Love. Ja, dat was de top 3 van deze week. Volgende week gaan we gewoon weer een nieuwe pakken. En je hoort ze hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent op jouw favoriete radiostation. Ik had het in het begin van de show er al een beetje over de zeezenders op 31 augustus 1974 hun uitzendingen moesten staken. Veronica deed dat om 6 uur en Noordzee International om 8 uur. En Peter Koelewijn had er een nummer over gemaakt. Van binnen op 28 augustus 1974. 24 augustus van 1974. 9 weken stond hij erin. Hoogste rotering nummer 8 voor deze.

0: Dit is het laatste uur.
1: Elke tik die je hoort, betekent dat het weer later is geworden. Dat weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven. Ieder nieuw idee of ontwikkeling wordt aangevochten door een groep mensen die streven naar behoudendheid en machtsconcentratie. Het vliegtuig was onmogelijk, narcose zondig, ruimtevaart godslastering, Radio Veronica een misdaad. Radio Veronica, ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders, vermoord door een groep andere Nederlanders omdat het een bedreiging voor hun macht is. De populariteit van Radio Veronica bij het Nederlandse volk is de reden waarom het verdwijnen moet. Ons omroepssysteem is een ratje toe van kleine belangen, in stand gehouden door een klein aantal mensen dat geen oog wil hebben voor de belangen van de luisteraar of kijker. Radio Veronica is een bedreiging voor dat systeem en daarom moeten we verdwijnen. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

Ze hadden maar twee hitjes eigenlijk in de Nederlandse top 40. Ze hadden eigenlijk maar twee hitjes in de Nederlandse top 40. Ze stonden allebei twee weken nummer 1. Dat was Making Your Mind Up en deze The Land of Make Believe. Van binnen op 30 januari 1982 stond er 9 weken in. Ja, dat fragment zojuist van Veronica, dat is toch iets wat toch wel in heel veel mensen toch wel in het achterhoofd is gebleven. Waarom? Waarom moest deze overheid ermee stoppen? Waarom mochten ze niet verder? Ja. Maar goed, dat is gebeurd. En we kunnen dat niet meer terugdraaien. En er is wel heel wat moois gekomen daarna. Maar dat wisten ze toen nog niet. En een groot deel van Nederland wist het ook niet. Ik begreep het ook niet waarom de overheid dat deed. Maar ja, goed. Daarom zijn programma's zoals deze, om dat nog eens een keer naar voren te brengen. Gewoon omdat het kan, omdat het mag. En ik vind de oude muziek, nou ja, oud. In ieder geval de muziek uit de jaren 60, 70 en 80 mag zeker herleven. Vandaar muziek uit zee, ja. Hey, het loopt tegen het einde. Dat betekent dat ik er weer mee ga stoppen. Dat ik zo eens lekker naar huis ga. Ik bedank je voor het luisteren. Volgende week even zijn we er weer terug. Deze zender, de Muziek Express. Dezelfde tijd, dezelfde zender, dus dezelfde dag. Daar gaan we dan vanuit, IJzer Rededienend. Hey, ik laat je achter met twee platen zometeen. De Eagles, Softly, Softly, uit 1968. Maar we gaan eerst naar Alfred Sini. Dat is zijn echte naam. Hij komt uit Philadelphia. Hij was een Italiaans-Amerikaanse zanger en acteur. Hij luisterde naar de naam Al Martino. En zijn nummer uit 1976, Volle Haren. Hey, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende keer. En veel plezier met de andere jocks. En tot later. Aja! Sometimes the world is a valley of

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreerden honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van stijldansen kunnen dit najaar terecht bij de Vliegert in Mierlo voor een gezellige open dansavond. Iedereen is welkom, ook mensen die geen lid zijn of tijdelijk in de gemeente verblijven. Tijdens de avond komen verschillende stijldansen aan bod en staat gezelligheid, bewegen en ontspannen centraal. De entree bedraagt €5 inclusief hapjes. De dansavond vindt plaats op zaterdag 5 september, zaterdag 3 oktober, zaterdag 14 november en zaterdag 12 december. Steeds vanaf 8 uur 's avonds in de locatie De Vliegert aan de Heren van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september vindt op landgoed Eikenenhorde in Walen Excellent Polo plaats. 3 dagen lang kunnen bezoekers genieten van de spectaculaire polosport en de bijbehorende sfeer. Het evenement wordt georganiseerd door Excellent Polo Waleren en is dagelijks van 3 uur 's middags tot 12 uur 's nachts te bewonderen. En wel van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie organiseert het Van Gogh Village Museum in Nuenen gratis kinderactiviteiten. Kinderen kunnen onder andere een lavalamp maken, een eigen aanzichtkaart ontwerpen en deelnemen aan workshops van de Ontdekkingsfabriek en Made Science. Iedere dinsdagmiddag in de zomervakantie kunnen kinderen tussen 1:30 en 4:30 middags binnenlopen en meedoen met de activiteiten. Kinderen tot en met 17 jaar bezoeken het museum altijd gratis en kunnen ook gebruik maken van de speurtocht en de jeugdaudiotour. Het Van Gogh Village Museum is te vinden aan de Berg 29 in Nuenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreerden honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Katrina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
1: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op vrijdag 4 september deelnemen aan de zomerwandeling van beleefde seizoenen. Gids Henk van Kessel en Ellie van der Laar nemen deelnemers mee door het Vresselbos bij Nijnsel. Het bosgebied bestaat uit bossen, vennen en natte heide en wordt in ieder seizoen op een andere manier beleefd. Voor wie wil carpoolen is er om 1:30 een verzamelpunt bij de Prinsenhof, Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 2:15 vanaf de parkeerplaats Heieind in Sint-Oederode en duurt tot 4 uur. Vooraf aanmelden bij IVN Best is nodig en de wandeling is gratis voor leden. Niet-leden betalen €2,50 en wel op vrijdag 4 september van 1:30 tot 3:30 middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 2:00 middags bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 1:30 middags. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Eindhoven maakt zich op voor de grootste Plimmot ooit. Op zaterdag 29 augustus speelt de Plimmot XXL op het Stadhuisplein in Eindhoven. Meer dan 500 muzikanten uit de regio spelen samen met de professionele muzikanten van Pil Zuid tijdens een groot openluchtconcert vol muziek en ontmoetingen. De vijfde editie wordt extra bijzonder omdat de Plimmot Mop onderdeel is van de opening. De landelijke start van het cultureel seizoen. Muzikanten kunnen meedoen en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren naar dit bijzondere muzikale spektakel op zaterdag 29 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.